tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelde Qatar.

Je van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de

0: in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je touw!

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De ochtend van Gelderland.

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. Zin in zondag. Met Hans van den Hoorn.

Goedemorgen, Bach's Gavotte als dansende opening van een stralende zondag 14 juni. De dans staat centraal vanochtend in Zin in Zondag. 3 uur lang dans in de muziek, van menuet tot tango en van...

lichtvoetig, ritmisch en een beetje mysterieus. Lijkt uit het Midden-Oosten te komen uit 1001 Nacht. Het is Anitra's Dans van Peer Gynt uit Noorwegen, inderdaad. Als je naar buiten kijkt, ziet het er prachtig uit. Nu geen donkere buienwolken meer, maar veel zon. Afgewisseld door wat onschuldige wolkenflarden. En ik heb begrepen van de weermannen dat het zo blijft. Dat is mooi voor wie erop uit wil. En ook mooi voor de schapen, bijvoorbeeld in Reden. Die gaan vanochtend aan de wandel van de schaapskooi naar het centrum van Reden. En daar worden ze geschoren. Met de schaar traditioneel dus. Er wordt een mooi feestje omheen gebouwd. Het heet het Bonte Schaapfestival in Reden. Er gebeurt nog veel meer vandaag. Daar hoor ik graag ook jou over. Organiseer je zelf wat of ga je zelf wat leuks doen? Stuur gerust een appje. En heb je een langer bericht, een persbericht bijvoorbeeld, mail dat naar hans@gld.nl. hans@gld.nl. We pakken nu de harp erbij, of eigenlijk doet Lavinia Meijer dat, want die kan dat als geen ander, het bespelen van de harp. Ze speelt Dances and for Harp and Orchestra, Dance Profane van Claude Debussy.

vurig gespeeld, zoals dat moet. De Chicago Symphony Orchestra was dat. We gingen van Frankrijk naar Spanje. En in Spanje, ja, daar komt deze dans vandaan. De Spaanse rituele vuurdans. Collega Erik van den Berg kreeg gisteren een mailtje van Annie Braakman met de vraag of hij de Bolero wilde draaien van Ravel. Nou past dat niet echt op de zaterdagmiddag op Radio Gelderland. Maar natuurlijk wel op zaterdagochtend, zeker deze zaterdagochtend, want het is een dansbare plaat. Ik zal een stuk in het volgende half uur draaien, hou je radio dus aan. Nu klanken van de NDR Elbphilharmonie met Böhmische suite van Antonín Dvořák.

zondag 14 juni, even voor 7:30. En voor sommige mensen is deze zondag een werkdag. Annie bijvoorbeeld, die appte dat ze straks gewoon aan het werk gaat in het natuurbad in Rekken. Het is open water daar en best wel fris, appt ze. Want echt zomerweer is het nog niet. Het ziet er wel mooi uit als ik naar buiten kijk. Afwisseling van zon en wolken en de temperatuur loopt uiteen. Zie ik van 12 graden in Vierakker tot rond de 14 graden in de omgeving van Tiel. Vandaag wordt een vriendelijke dag met zon en wolken. Alleen in het noordoosten is een bui mogelijk. De maxima liggen rond 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen beginnen we met veel bewolking, maar vervolgens breekt later de zon door. Door een matige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 20 graden. Op dinsdag en woensdag krijgen we te maken met een warmere luchtsoort. Er kunnen enkele buien vallen. Kwik valt met 20 tot 24 graden al iets hoger uit. Maar daarna warmt het verder op naar zomerse waarden.

Op de fluit, Emmanuel Pahu, om 7:58 in Zin in Zondag. De radio mag harder in Huize Braakman. Gisteren vroeg Annie Braakman de bolero aan bij Erik van den Berg. Nou, past die muziek niet echt op de zaterdagmiddag, maar natuurlijk uitstekend op zondagochtend. Hier komt de bolero van Ravel, dit keer uitgevoerd door André Rieu en zijn Johann Strauss Orchestra.

Even tot rust komen naar de Bolero van Ravel, dat lange muziekstuk. En we kunnen hem volgende week gewoon weer draaien hier op Radio Gelderland. Het is dan 21 juni, de langste dag. En dan draaien we de hele dag alleen lange muziekstukken, ook in Zin in Zondag. En het korte muziekstukje dat je net hoorde was een menuet van Schubert. En van Schubert gaan we naar Vivaldi. Danza Pastorale.

Alison Bolsom, begeleid door die English Concert, muziek van Handel, zoals je hebt gehoord. Dans is het thema vanochtend in Zin in Zondag. Aan het begin van dit uur heb ik al een Noorse dans gedraaid. Werk van de Noorse componist Peer Gynt, klonk heel oosters. Heel andere sfeer hangt er al rond Norwegian Dances, ook gemaakt door een Noor, Edward Grieg. Je hoort het Philadelphia Orchestra met solist Eugene Ormandy.

De Notenkrakersuite van Tchaikovsky, gespeeld door de Harmony Ensemble New York. En van die grote stad in Amerika naar de hoofdstad van Oostenrijk, Wenen, Concertus Musicus Wien, speelt de menuet uit symfonie nummer 39 van Mozart.

0: Je zondag begint met Zin in Zondag. Op Radio Gelderland.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
3: Voordeeluitjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
6: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donny Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
12: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
13: Zondag. Met Hans van den Hoorn.

Goedemorgen nogmaals en het smakelijk voor wie aan het ontbijt zit. In Elst wordt vandaag op een heel bijzondere manier gebruncht. 1300 mensen met een gouden ticket die eten straks om 11 uur gezamenlijk een broodje om te vieren dat hun dorp 1300 jaar bestaat. Vanavond wordt het trouwens ook nog heel groot gevierd met een feest en daarop zal zeker gedanst worden. En daarmee zijn we bij het thema van vandaag, deze editie van Zin in Zondag, dans in de muziek. We gaan van menuet naar tango en van vals tot swing. Opening dit uur was de Strijkerswals van Tchaikovsky, die keer uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker. Op de lijst van de emotionele tango van Piazzolla, een wals van Strauss en een Turkse mars van Mozart. Dat allemaal staat op het programma dit uur in Zin in Zondag. En nu de beroemde Maskeradewals.

grote orkesten. Eerst dat uit Sint-Petersburg, daarna het Radio Symfonieorkest van Slowakije. Tijd om naar dat orkestgeweld wat rust te nemen. Even de bandjes ook rust te gunnen op deze dag van de dans hier in Zin in Zondag. Hier is Jan Tiersen op de piano met een eigen compositie. De Wals van Amélie.

Mevrouw Kruinhof op de Bon Donnion. Adios Nonino, vaarwel opaatje betekent het. En we kennen het natuurlijk van de traan van Maxima op het huwelijk met prins Willem-Alexander. 2-2-2002 was dat. Het is vandaag 14-6-2026. Het is vandaag in Aalten de laatste dag van het jaarlijkse wijnfeest. Tijdens het sfeervolle evenement presenteren wijnboeren uit de Achterhoek en de Duitse wijnstreek Paltz hun beste wijnen aan bezoekers uit de regio en daarbuiten. Het wijnfeest wordt omlijst met toegankelijke live optredens met muziek van regionale artiesten. En dat zorgt voor een gezellige en ontspannen sfeer in het centrum van Aalten. Toegang op het wijnfeest vandaag in Aalten is gratis. In Epse vinden tot en met vandaag de zomerfeesten plaats. Het hele weekend staat daar in Epse in het teken van muziek, gezelligheid, activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen rekenen op een bomvol programma met live bands, DJ's en diverse festiviteiten. En dat gebeurt allemaal in en om het feestterrein aan de Wansink daar in Epse. Nou, wil je reageren op wat je hoort op Radio Gelderland? Stuur gerust een appje 06-22-22-1342. Dat kan misschien nog makkelijker via de app van Omroep Gelderland. Dan kom je op hetzelfde punt hier in de studio van Radio Gelderland terecht. 06-22-22-1342. Op de piano nu Willem Kempf met een heel bekende melodie van Mozart.

precies 8:30 op Radio Gelderland. Het weer in onze provincie. Het wordt vandaag een vriendelijke dag met zon en wolken. Alleen in het noordoosten is een bui mogelijk. De maxima liggen rond 18 graden bij een matige noordwestenwind. Op dit moment liggen de temperaturen rond de 14 graden. Morgen beginnen we met veel bewolking, maar vervolgens breekt de zon door. En door een matige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 20 graden. Op dinsdag en woensdag krijgen we te maken met een warmere luchtsoort en kunnen enkele buien vallen. Het kwik valt met 20 tot 24 graden al iets hoger uit, maar daarna warmt het verder op naar zomerse waarden. Op de app kreeg ik een verzoekje binnen voor Barcelona van Freddie Mercury. Past heel goed in het laatste uur van Zin in Zondag na 9 uur. Het komende half uur hoor je onder andere André Rieu en Michael Tilson. En voor de verdieping is er zometeen zingever Michael de Kreek.

0: een klein walsje om 8:08. Dominee Marco de Kreek is aangeschoven hier in de studio van Radio Gelderland. En ik heb zijn biografie een paar weken geleden binnengekregen. Sporten, koken, wandelen staat erop. Ja, ik mis één dingetje wat je me net vertelde.
1: Ja.
0: Nederlandstalige muziek.
1: Ja, ja, dat vind ik ook prachtig. Ja.
0: Jij bent een fan van dat programma dat we elke avond uitzenden.
1: Ja, heerlijk.
0: En 8, hè?
1: Ja.
0: Of, het is 6 en 7 tegenwoordig.
1: Ja, ja. Uurtje Nationaal. Ja, fantastisch.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, je kan mij niet blijer maken.
0: Oké.
1: Ja.
0: En wandelen natuurlijk.
1: Ja, ik ben volop in training voor de Nijmeegse.
0: Ja. Wat is jouw favoriete wandelgebied in Gelderland?
1: Nou,
0: heb je daarin?
1: Wij liepen gisteren bij Huissen, maar dat vind ik wel een heel mooi stukje, zo door de natuur. En dan naar Ooi en dan dat stukje. Ja, dat vond ik wel prachtig.
0: Ah.
1: Ja, niet het Ooi van Nijmegen, maar een andere Ooi.
0: Ja, ja, ja.
1: Kleine plaatsje, maar prachtig.
0: Nee, ben ik er nooit geweest? Moet ik,
1: oh, dat is heel mooi. Door het gras, door hoe noem je dat? Klompenpad en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, ja, ja, super. Ja, dat is altijd leuk. Ja.
1: Okay. Nee, erg mooi.
0: Ja. Ja. Nou, en buiten het wandelen, Nederlandse muziek en natuurlijk het dominee.
1: Ook.
0: Moet je weer preken vandaag?
1: Ja, ik mag vandaag weer voorgaan.
0: Waar ga je heen?
1: We gaan naar Apeldoorn.
0: Apeldoorn.
1: Ja.
0: Je vaste kerk.
1: Mijn eigen gemeente.
0: Ja. Oké, okay. We gaan het over in Apeldoorn.
1: Oh, over. Ik heb een link gemaakt. Ja, het is natuurlijk WK voetbal. Dus hoe willen wij jeugen? En hoe zetten we die lijn dan naar jeugen voor God? Zeg maar. Okay. Zo'n beetje die lijn.
0: Ja. In koppertje.
1: Ja, die is makkelijk.
0: Ja. Oké. Okay. Michael de Kreek met de boodschap voor deze ochtend. Ga je gang.
1: Het WK voetbal is in volle gang. En als oud keeper en voetbaltrainer kijk ik uiteraard belangstellend naar de vele wedstrijden die er getoond worden. Toch is mijn aandacht deze dagen meer gericht op iets anders. Vanwege het WK heeft Lego meerdere sets uitgegeven, waaronder de officiële FIFA Wereldbeker en een op maat nagemaakte voetbal van 1498 stukjes. En ja, al die steentjes liggen verspreid over mijn bureau. Inmiddels ben ik aangekomen op pagina 62 van het Lego instructieboekje. Gedwee volg ik keurig de aanwijzingen, zet mijn eigen wijsheid van zelfbouwen opzij en doe ik netjes het ene steentje op het andere. Zodat binnenkort de bal in volle glorie prijkt op de kast in mijn studeerkamer naast de andere Lego-trofee. Het is knap hoe Lego in de loop der tijd creativiteit, structuur en geduld samen heeft gebracht in prachtige bouwwerken. En wat dat betreft zijn er veel parallellen te trekken met geloof. Geloof ontstaat vaak niet in één keer, maar groeit door de ervaring. Noem het de stenen die je toevoegt. En mede door het volgen van bouwinstructies die je leest in de Bijbel, kom je stapje voor stapje verder. Soms mis je een steentje, bouw je verkeerd en keer je daardoor terug naar eerdere instructies. Het geloof is een proces van groeien. En elke dag komt er een levenssteentje bij. Het vraagt om geduld en volharding. En zelfs met klein geloof zoals een mosterdzaadje kun je grootse dingen bouwen. Niet voor niets heeft God ons creatief gemaakt. Hij is de grote architect die ons de tools in handen geeft om gedegen met zijn bouwwerk, de kerk, om te gaan. En een van de vele Bijbelse Lego-bouwers is Paulus. Met zijn brieven geeft hij allerlei instructies om te bouwen aan een gefundeerde gemeenschap die wij een kerk noemen. In zijn brief aan de Korintiërs heeft hij het ook daar letterlijk over. Jezus als fundament en hij zegt: u bent een bouwwerk van God. Met andere woorden, Jezus de bouwplaat en wij de levende Lego-steentjes. Samen vormen we een bouwwerk. We bouwen en helpen elkaar als de moed in de schoenen zakt. We vormen een bouwplaats van God die met zijn licht bijschijnt als het donker wordt. Bouwen aan een kerk als team vraagt om vertrouwen, geduld en verbondenheid. En iedereen is nodig met alle kwaliteiten en talenten. En zo ontstaat er een uniek bouwwerk. Wat dat betreft is het wel grappig dat begin deze week bekend werd dat Lego in november met een nieuwe set komt. De Sagrada Familia. 12.000 steentjes. Een creatief en fascinerende kerk bij uitstek. Bouwen is van alle tijd. Bouwen komt in alles terug. Op je werk, in je relatie. En uiteraard bouwt onze bondscoach vanavond aan een goed team om voor succes te zorgen. Het is dus helemaal niet raar dat de Bijbel bouwadviezen geeft. En de keuze is aan u, jou en mij om ze wel of niet op te volgen. En ja, waar je in geloof je eigen keuzes maakt en de Bijbel nog wel eens terzijde wordt geschoven, doe ik bij bouwen met Lego precies wat er van me wordt gevraagd. Het snelste en het beste resultaat. En ik kijk nu al uit naar mijn volgende Lego-project. Inderdaad, de FIFA Wereldbeker. En hopelijk in november de Sagrada Familia. En de kerk? Hoe wil jij je steentje bijdragen? Vergeet niet dat jij een bouwsteentje bent. En dat je niet gemist kunt worden. Je doet ertoe. Samen vormen we een veelkleurigheid, een kerk voor de toekomst die tegen een stootje kan. Samen bouwen is leuk. Lego je mee?

En zo zitten we in een lekkere flow met de dansmuziek van André Rieu en Johann Strauss Orchestra Frühlingsstimme opus 410. We dansen even door met Bill Evans.

0: Zondagochtend op Radio Gelderland. Zin in zondag.
1: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
2: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
2: Mijnleesbril.nl. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Zin in Zondag. Met Hans van den Hoorn.

Goedemorgen, de Cancan als startschot van het derde uur van Zin in Zondag. Het is de zondag van de dans vandaag in Zin in Zondag. We gaan van menuet naar tango en van wals naar swing. En tussendoor, om even bij te komen, ook wat rustpuntjes. Dat je bijvoorbeeld van Ketumelawa's 9 Million Bites.

Numeresk. En een klein applausje erachteraan voor Yitzhak Perlman op de viool. Het wordt een mooie dag om erop uit te gaan, bijvoorbeeld naar Reden. Daar zul je het geluid van schapen horen, veel geblaat daar. Die schapen lopen van de schaapskooi naar het centrum van Reden. En daar worden ze geschoren. Het wordt een groot feest daar omheen, om dat schapenscheren heen. En wie Bemmel bezoekt, zal daar in het centrum andere geluiden horen. Dit. Ja, daar in Bemmel wordt de 38e Bemmelse Dweildag gehouden. In het centrum strijden 20 dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap blazen. Nog eens tiental andere dweilorkesten die blazen de long uit de lijf voor de leutklasse. De Bemmelse Dweildag begint straks om 11 uur. Er zijn trouwens bijzondere orkesten die meedoen. Ook als je kijkt naar de namen. Bijvoorbeeld Blaastest uit Arnhem, die hoor je nu spelen. Pretband Help ons blazen uit Brummen speelt ook. En de Rottweilers uit Bemmel zelf. Die kun je ook horen spelen vandaag. Daar in Bemmel, de Dweildag.

Ja, laat ze maar praten. Everybody's Talking, liedje uit de Flower Power tijd van Harry Nilsson. Deze uitvoering was van Roon Staal. Het is 14 juni, dat betekent dat het de tweede zondag van de maand is. En dat betekent dat de Stichting Bach-Cantates in Nijmegen aan de bak gaat. Want elke tweede zondag van de maand voert hij een cantate van Bach uit in de sfeervolle Peterskerk in de wijk Hees in Nijmegen, aan de Schependomlaan. Die cantaten zijn inmiddels een vaste traditie geworden. En telkens weer zit de kerk daar in Nijmegen vol met enthousiaste luisteraars die zich laten inspireren door de prachtige en ontroerende muziek van Johann Sebastian Bach. En het leuke is dat het slotkoraal vierstemmig ingestudeerd wordt met alle aanwezigen, zodat iedereen actief bij de uitvoering betrokken kan zijn. Vandaag dus opnieuw een Bach-cantate daar in de kerk in Nijmegen. De Peterskerk in de wijk Hees in Nijmegen. En voor blinden en slechtzienden is plaats op de eerste rij daar.

De minutenwals van Chopin en Anneleen Lelaerts. Op de harp nam er uitgebreid de tijd voor. Ze deed er 2 minuten en 12 seconden over. Over tijd gesproken, het is 9:30. Goedemorgen. Het weer ziet er gunstig uit voor allerlei buitenactiviteiten vandaag. Het wordt een vriendelijke dag met zon en wolken. Alleen in het noordoosten van Gelderland is een bui mogelijk. De maxima liggen rond 18 graden bij een matige noordwestenwind. Morgen beginnen we met veel bewolking, maar vervolgens breekt later de zon door. Door een matige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 20 graden. Op dinsdag en woensdag krijgen we te maken met warmere luchtsoorten en kunnen we enkele buien verwachten. Het kwik valt met 20 tot 24 graden iets hoger uit dan de dagen ervoor, maar daarna warmt het verder op naar zomerse waarden.

En zo ging de voetjes weer van de vloer. Het is de ochtend van de dans hier in Zin en Zondag op Radio Gelderland. Verzoekjes komen ook binnen voor André's muziekcadeau. Ik heb zelf ook een paar verzoekjes binnengekregen. Annie vroeg om een versie van Feelings die ik niet kon vinden. Ik ken natuurlijk Feelings als file van André Verduin. En door veel andere artiesten ook uitgebracht. Maar de versie die jij vraagt, die kan ik niet vinden in ons muzieksysteem. En Jannie, die deed ook een aanvraag in Zin in Zondag. Ze vroeg of ik Barcelona wilde draaien van Freddie Mercury. Past uitstekend op zondagochtend. Ja, dat klopt.

nagezocht. Het is weer 21 jaar geleden dat dit een grote hit was. 2005. Er waren destijds radiozenders die bijna elk uur die plaat draaiden. 9 Million Bicycles, Katie Melua.

0: Heerlijk. Eva Cassidy, dat is de opmerking die we van Ben kregen. Graag gedraaid, Over the Rainbow was dat. En we kregen ook een appje zojuist binnen van Nicolien Nieuwenhuis. Of ik Old Rain wil draaien van Ido Youssef, voormalig zanger van Kensington. Zou fijn zijn als we die konden draaien. Kippenvelmuziek is dat. Kan ik zo 1, 2, 3 niet vinden? Heb jij hem bij de hand?
1: Nou, ik zou je vertellen, ik kom net uit de catacomben van het gebouw hier. En die zijn hier heel diep, maar daar lag hij niet.
0: Daar lag hij niet.
1: Nee.
0: Nou, André gaat misschien nog even op zoek naar het gevraagde liedje. Ik leg hem even bij jou neer,
1: als je het goed vindt. Ja, precies. Nou, en zo zie je maar, zo spelen we de bal altijd naar elkaar toe, hè?
0: Ja. Ik heb er ook geen tijd voor. Ik heb nog een paar platen die ik heel graag wil draaien.
1: Ik snap het. Ik ga eens kijken of ik iets kan vinden. Goedemorgen trouwens, Hans.
0: Goedemorgen, André.
1: Ja, goedemorgen.
0: Muziekcadeau zometeen.
1: Ja, zeker. We hebben de boel weer klaargezet, alleen nog met een redelijk lege platenlijst. Dat is altijd wel het mooie aan muziekcadeau. Want aan de andere kant van de radio kan die platenlijst vullen. Door een plaat aan te vragen, struimer even in onze platenkast. Die vind je op onze site. gld.nl/muziekcadeau. We hebben natuurlijk de Country Klapper. We gaan weer twee keer een Duits liedje draaien. Kortom, gezelligheid tot een uurtje of twee.
0: Ja, en ik ga het uur uitswingen.
1: Oh, nou, ik ben benieuwd.
0: Hier is Rachel Portman en zijn ensemble Chocolates.

0: Elke zondag tussen 7 en 10. Zin in Zondag op Radio Gelderland.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Ik heb een superpijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks, bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jelle, dankjewel. Een hele goede morgen. Geniet van je zondag. En laat mij daar een extra leuke zondag van maken. Samen met jou laat ik graag de muziek horen die jij echt leuk vindt. En om jouw smaak te ontdekken, hoor ik vaak, en graag ook trouwens, jouw muzikale suggesties, via gld.nl/muziekcadeau. Daar kan je fijn snuffelen in onze platenkast. Vraag een plaat voor jezelf aan, maar uiteraard kan dit ook voor familie, vrienden en kennissen die je wil feliciteren, een goed wil doen of een hart onder de riem wil steken.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Portiekhotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
12: Voordeelhaartjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bisliber in Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet zo? Slaap slimmer. Sliberyverbis.com.
15: Grote designmeubel outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
14: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
15: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
0: Muziekcadeau.

van het album One of These Nights. En dat album dat kwam uit afgelopen vrijdag, zo'n 51 jaar geleden. Dat was The Eagles en Lying Eyes bij Radio Gelderland. Goedemorgen.

Als jij nou zorgt voor de koffie, dan doe ik de muziek vandaag. Hoe fijn is dat, hè? The Human League en Don't You Want Me bij Radio Gelderland. Een hele goede morgen, bijna 9:15 is het geworden. En ze zijn van harte welkom tot een uurtje of 2 vanmiddag. De mooiste verzoekplaten, ik ga ze voor je draaien. Welk liedje wil je horen? Geef hem maar door via onze site gld.nl/muziekcadeau. En uiteraard kun je ook de Omroep Gelderland app gebruiken. Klik dan even rechtsboven op WhatsApp ons. Misschien heb je ons al in de favorieten staan. Er zijn al veel appjes binnengekomen. Hartelijk dank daarvoor. Laten we gelijk maar met de eerste beginnen. Dat is een plaat voor Renate, voor Jordin en voor Martin. En worden bij deze gefeliciteerd met hun verjaardag. Met de groeten van Diana en Erik. We gaan Doema draaien en Bel Helene.

Uit de tijd dat hij nog Cat Stevens heette, Matthew & Son bij Radio Gelderland. En we gaan met die verzoeken tot 2 uur door vanmiddag. En na 2 uur is Erik van den Berg, jouw vriend op de radio, met alle 13 goed. Nou, zover is het nog lang niet, want we moeten die zondagochtend nog met elkaar door. En wil je invloed uitoefenen op de platenlijst? Vraag er eentje aan via onze site gld.nl/muziekcadeau. Jan Gidding die heeft dat ook gedaan. Hallo André, zo schrijf je Jan. Mijn vrouw en ik die zijn zo onderweg naar Anholt, het wildpark. Zou je zo meteen een plaat kunnen draaien? Nou, dat kan zeker, Jan. Maar dat ga ik niet doen voordat ik nog even heb geroepen dat we straks om 11:15 de countryklapper hebben. En welke wil jij op het podium zetten, omdat je daar een goede herinnering aan hebt, omdat de line dance lessen daar op dit moment mee gevuld worden en je aan het oefenen bent op een bepaalde plaat? Of het mag een nieuwe zijn, het is allemaal aan jou. Welk countryliedje wil je op het podium zetten in de countryklapper straks om 11:15? Laat me weten, via onze site mag dat uiteraard. Het makkelijkste is even de Omroep Gelderland app te gebruiken of mij te mailen. Dat is andre@gld.nl. Nou, dan nog even terug naar dat verzoek van Jan Gidding. Hij zegt, zou je een plaat willen draaien voor iedereen die niet hoeft te werken vandaag? Dat zou mooi zijn. En wij zijn onderweg naar Duitsland, naar Anholt, naar een wildpark. Als het kan, ergens tussen 10 en 11, dan zou ik fijn vinden. Want dan zitten we in de auto. Oké, Jan, ik zou zeggen, doe rustig aan. Hè? Dat is wel fijn. Dan draaien wij deze in de tussentijd van Coldplay, The Hymn for the Weekend.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
11: 11:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Oene is het nu 15 graden en in Harreveld 16,2. Het weer in Gelderland, vanochtend is het wisselend bewolkt met kans op een kortdurende bui, vooral in het oosten. En vanmiddag wordt het droog met afwisselend wolken en zon bij 17 of 18 graden en een matige noordwestenwind. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Jacob Jans uit Hierden heeft een conflict met de gemeente Harderwijk over bouwplannen naast zijn huis. Ondanks dat de bezwarencommissie hem in het gelijk stelde, wordt zijn installatie als raadsvolger uitgesteld. In Arnhem hebben inbrekers een woning geplunderd terwijl de bewoners sliepen. Ze namen onder andere elektronica en ID-papieren mee en keerden zelfs terug naar de woning voor een tweede ronde. Meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. 1 file op deze zondag, die staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld, daar een minuut of 5 vertraging. Leuk dat je erbij bent. Het is vandaag heerlijk om buiten te vertoeven. Het is niet te warm, maar daar gaat verandering in komen. Als ik de berichten mag geloven, gaan we volgende week tropische temperaturen met elkaar beleven. Nou, ik vraag het voor je na bij Weerplaza over een minuut of 10. Dan weet je alle details. En met welk countryliedje kan ik je vanmorgen blij maken? Straks om 11:15, dan draai ik de countryklapper. Geef je keuze nog even door via de Omroep Gelderland app.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
13: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.

Wat een legendes, hè, zo bij elkaar. George Michael en Aretha Franklin bij Radio Gelderland. En een nieuw You Were Waiting. 7:07 is het geworden. Een hele goede morgen. Verzoekplaten tot een uurtje of twee. Dien ze maar in via gld.nl. /muziekendoos. Struin even lekker door onze platenkast. En uiteraard kun je de Omroep Gelderland app ook gebruiken. Over een, pak een beet, ruim een half uur. Dan hebben we onze countryklapper. Welke wil je horen? Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app of de mail andre@gld.nl. En al die andere verzoeken, hè, ze zijn van harte welkom. Frans Derksen, die woont in Arnhem en die zegt: André, ik wil graag een plaat van Elvis Presley aanvragen voor mijn schoondochter Nathalie Greven. Ze wordt vandaag 49 jaar, ze maakt een moeilijke tijd door en ik wil haar graag een hart onder de riem steken. Nou, dat snap ik. Dan zeg ik: Nathalie, deze plaat van Elvis Presley, die gaat je zeker wat opvrolijken.

0: Aangevraagd door Cor de Vlieg uit Waddinxveen. Dankjewel, Cor. Dit was de Manhattan Transfer en Chanson d'Amour. We gaan eens kijken in de weerkamer van Weerplaza. Johnny Willemsen zit daar. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, we zitten eens even naar buiten te kijken. Het ziet er nog een beetje... Nou ja, het is een beetje een tweedeling, zie ik. Gaten in de bewolking, maar ook een beetje grijs.
1: Ja, er zijn vrij veel wolken, maar af en toe schijnt inderdaad de zon. En momenteel zit er al in het noorden van de provincie een paar flinke buien. Die trekken zuidoostwaarts, dus zitten nu echt in het uiterste noorden. En ze trekken eigenlijk over het noorden van de Achterhoek de komende uur. Elders in de provincie is het eigenlijk nagenoeg droog. Heel lokaal kan het tot een kortdurend buitje van echt maar een paar minuten komen. Maar de hoofdmoot is gewoon droog. En naarmate de middag vordert, komt de zon weer wat vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 18 graden.
0: Ja, en voor iedereen die vanavond in de partytent buiten zit te voetballen te kijken, wat voor weer kunnen we dan verwachten?
1: Droog, maar fris. Dus buiten heb je de jas wel nodig vanavond. De zon gaat ongeveer om 10 uur onder. Dan is het nog een graad of 14. En daar gaat nog wat af. Aan het einde van de wedstrijd zal het een graad of 12 zijn. Dus ja, met ook wel een windje erbij. Dus het is wat aan de frisse kant, maar het is wel droog.
0: Vest en jas mee.
1: Ja.
0: Ja, precies. Hé, nou hoorden wij dat het de komende week toch wel wat heel... Ja, een opmaat is naar heel ander weer, hè?
1: Klopt inderdaad. Het wordt eigenlijk stapsgewijs warmer elke dag. Morgen 19 of 20 graden. Daarbij een grotendeels droge dag met ook wat ruimte voor de zon, vooral in de middag. Dinsdag wordt het tot 23 graden. Een paar buien, maar ook zon. En dan gaat de temperatuur verder omhoog. Woensdag 25 en donderdag al 28. En vrijdag en zaterdag rond de 30. En daarbij moet ik wel zeggen dat er vrijdag en zaterdag ook wel kans is op onweersbuien.
0: Oh, dat dan wel. Oké, dus daar moeten we wel rekening mee houden. Maar de cocktails die kunnen alvast ingekocht worden, dat is duidelijk. Ja. Maar zet zich dat dan weer door of hebben we daarna weer een dip te pakken? Voor zover je weet.
1: Ja, die temperatuurverwachting voor nog een week verder. Hè, dan praten we dus over na het volgende weekend.
0: Precies.
1: Die is wel wat onzeker. Okay. Wel is er dan een grote kans op droog en zonnig weer. Dus ja, dan is het eigenlijk bijna altijd wel lekker weer. Tenzij je van hitte houdt, dan heb je nog een klein slag om de arm.
0: Ja.
1: Maar ja, als het niet al te heet wordt, maar het is wel droog en zonnig eind juni, nou, dan is het eigenlijk gewoon lekker weer.
0: Nou, dan gaan we daar gewoon vanuit. Dan houden we dat gewoon lekker vol. Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.

0: Dat is ook de titel van het liedje van Post Malone.
1: Ja, zo makkelijk. Straks om 11:15 gaan we hem draaien. Welk country liedje mag ik op het podium zetten hier in Muziekcadeau? Welk muzikaal country cadeautje wil je uitdelen aan een ander? Maar dat mag natuurlijk ook voor jezelf zijn, omdat je via de line dance lessen daar nu gezellig op aan het oefenen bent. Maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat je er fijne herinneringen aan hebt. Een country liedje, 10:45, de country klapper hier bij Radio Gelderland. Geef hem maar even door via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. Of via de mail, dat is andre@gld.nl. Komt het hier allemaal rechtstreeks in de studio binnen, kunnen we gelijk de actie ondernemen om de plaat op zender te draaien. Hoe fijn is dat? Op zender, wat klinkt dat mooi, hè? Met al die antennes in de provincie. Ja, maar misschien luister je gewoon lekker digitaal. Dat kan natuurlijk ook. En de kwaliteit is dan vaak net even wat beter. Nou, Jan David doet dat volgens mij ook. Hij zegt, maak er weer een mooie uitzending van met de groeten uit Tiel. Morgen zou zanger Demis Roussos 79 jaar zijn geworden. Hij is overleden in 2015. Zou je van hem Goodbye My Love, Goodbye in jouw programma willen draaien? Nou, Jan David, daar zijn we natuurlijk de broertje niet voor om dat te doen. Lekkere Griekse klanken, even lekker denken aan de zon. En aan misschien wel de komende vakantie. Demis Roussos.

0: prachtige muziek van Alex Warren hier bij Radio Gelderland. En Fever Dream, ik zat nog even de volgende plaat klaar te zetten, maar die gaat straks langskomen. Die doen we in het volgende uur. Dat wordt er eentje van André Hazes. Wordt aangevraagd door Tony. Huub wordt namelijk 78 jaar jong. Graag een plaatje van André Hazes. Met de groetjes van Tony en de familie Heijmans uit Lent. Nou, dat gaan we straks allemaal doen. We gaan eerst plaatsmaken voor wat boodschapjes. Die moeten we ook doen op zondag. En daarna is het natuurlijk tijd voor het NOS Journaal van 11 uur. Spreek je zo.
1: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
13: Voordeeluitjes.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jelle, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar inmiddels al een kwartier vertraging. En op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Daar 5 minuten vertraging. Een hele goede morgen. Leuk dat je ons gevonden hebt. En ik vraag meteen om in actie te komen. Want je kan invloed uitoefenen op onze platenlijst. Door een plaat aan te vragen via onze site gld.nl/muziekcadeau. En dat cadeautje, dat mag je dan aan jezelf uitdelen. Maar uiteraard ook voor iemand aanvragen die het kan gebruiken. Struin lekker in onze platenkast. En dan hoor je jouw aangevraagde plaat straks hier terugkomen bij Radio Gelderland. Trouwens, over 1 minuut of 10 hoor je welke countryklapper er voorbij gaat komen.
16: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
17: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder 1 dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
18: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
17: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
19: Muziekcadeau.

Hij is de zanger die de boeren in Amerika een warm hart toedraagt. Elk jaar wordt er een benefietconcert georganiseerd samen met Willie Nelson. En nou ja, Willie Nelson niet meer, want die is overleden. Maar het is wel zo dat hij samen met Willie Nelson en Neil Young Farm Aid heeft opgericht. Dat wist ik ook niet. En organiseren ze dus concerten voor in financieel noodlijdende boeren. Goed, mensen, terug naar de actualiteit. Terug naar de verzoekplaten, 7 minuten over 11. Kom even iets dichter bij de radio. Zon.

0: Heel simpel, hè?
1: Je eigen muziekcadeau.
0: Laat maar doorkomen, al die verzoekers, ze zijn van harte welkom. Het is verkrijgbaar via GLD.

De dag dat hij, waarvan je eigenlijk denkt, kwam die maar nooit, die is toch gekomen. Ja. Sta ik iets over Willie Nelson te roepen. Oh, wat een blunder is dat, zeg. André Stom, hoor. Voel me net een beetje Edwin Rutte als Ome Willem, die dan zichzelf een beetje voor het hoofd slaat. Zo, hè, ja. Nee, Willie Nelson, die is nog steeds still going strong. Hij geeft zelfs nog concerten. Ja, hij komt uit 1933, dus hij is al wel erg op leeftijd, maar nee, hij is nog still alive. En in Amerika geeft hij dus nog een aantal concertjes. Ja, dus dan weet je dat ook weer. Ik kreeg al wat appjes, hoor. Dus heel bedankt, dankjewel voor je meelevendheid. Willie Nelson, ja, dat is toch wel een country-legende. Levende country-legende. Ik zal het nooit meer vergeten. Goed, nou, tot zover. Tony, die zegt, joh, wil je voor mijn oom Huub Brinkhoff en zijn vrouw Ginny een plaat draaien? Huub wordt 78 jaar jong. Scan een plaatje van André Hazes met de groetjes van Tony en de familie Heijmans uit Lent. Nou, iets vrolijks dan maar.

0: 16 minuten over 11 is het geworden. Het is de hoogste tijd voor...
1: De Country Klapper.
0: Nou, daar gaan we dan.
1: Op Radio Gelderland.
0: Dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen. Er zijn er tientallen geweest met hele fijne country suggesties. Ja, dan kan je altijd kiezen, hebben we een tijdje geleden ook gedaan, om wat onbekend te draaien, om je wat educatiefs bij te brengen. Maar vandaag houden we het bij een hele bekende. Wouter, vaste luisteraar uit Dinxperlo, is op dit moment op de katten van de buren aan het passen. En dat vindt hij toch een beetje spannend. Nou, Wouter, heel veel succes. Je vraagt wel een plaatje aan, doen we dan ter ondersteuning, oké? Dit zijn de Judds en Why Not Me.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je toe!

0: muziek voor de mooie zondagochtend die je thuis beleeft bij Radio Gelderland. Lost Without Your Love was dat van Brad. Nou, ik neem liever wat anders.
1: Een croissantje.
0: Ja, zo is het maar net.
2: Hey André, wanneer komt dan die Deutsche Schallplatte?
0: Nou, dat is een hele goeie, want die komen er binnenkort weer aan om 11:45 om precies te zijn. Dan gaan we voor de eerste keer onze Duitse muziekhoek in. Welk Duitsstalig liedje wil je horen? Ja, dat kan altijd jou een warm hart toedragen. Zeg het maar, heel simpel, mail me dan even andre@gld.nl. En uiteraard de Omroep Gelderland app staat ook voor je open voor al jouw suggesties voor een leuk Duitsstalig liedje. Ik ben benieuwd met welke suggesties je gaat komen. En wie weet draaien we die dan straks om 11:45 hier bij Radio Gelderland. Inge trouwens, die woont in Nunspeet. Zeg ik het goed? Elspeet. Oh, dat is te vlakbij. Ja, nou ja, goed, ligt niet zo ver van elkaar af. Zo is het maar net. Moet wel een beetje goed zijn, daar, toch? Ja. Daarom, kijk, Madonna die protesteert al. Je vraagt deze aan, True Blue. Het is 11:56. Zometeen de hoofdpunten van het Gelders nieuws.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: Ook voor een fijne relaxfauteuil ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Bolaan 50 in Zutphen.
8: Op de seconde af precies 11:30 bij Radio Gelderland. In Oldekot is het nu 15 graden. En in Barneveld in Terschuur om precies te zijn 16,6. Het weer in Gelderland. Vanmiddag wordt het overal droog met een afwisseling van wolken en zon. Met temperaturen van 17 of 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog en schijnt de zon nog een tijdje. Met een afkoeling tot ongeveer 10 graden in de nacht. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Jacob Jans uit Hierde ligt overhoop met de gemeente Harderwijk vanwege een bouwproject naast zijn huis. De bezwarencommissie stelde hem in het gelijk, maar de gemeente weigert alsnog toestemming te geven voor de bouw. En Edgar Barreto, voormalig NEC-speler, woont nu met zijn gezin in Malden en kijkt terug op zijn voetbalcarrière. Hij vertelt over zijn verzameling voetbalshirts en zijn ervaringen tijdens het WK in Paraguay. Dat lees je allemaal op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland-app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de AWB. 1 file in onze provincie, de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is daar dicht. En dat levert nu een vertraging van 18 minuten op. Radio Gelderland staat aan en over een kwartiertje gaat de radio misschien bij jou wel een stukje harder. Want dan hebben we weer onze muziekekker, een Duitsstalige klassieker. Heb je die al doorgegeven? Want jij kan daar invloed op uitoefenen. Gewoon even een berichtje sturen via de Omroep Gelderland app. En rechtsboven op WhatsApp ons klikken. Of mail me dan eventjes andre@gld.nl. En uiteraard deel ik namens jou een muzikaal cadeautje uit voor iedereen die het maar horen wil. Vraag een plaat aan en kijk in onze platenkast. gld.nl/muziekcadeau.
9: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
10: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
12: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
13: Muziek cadeau.

als die man gaat lachen, dan doet het gewoon pijn naar je ogen. Rolf Sanchez en Mas, Mas, Mas. 11:58. Zometeen is het tijd voor onze muziekekken. En tot die tijd nog een verzoek van Gerda Lievestroo uit Apeldoorn. Deze plaat die heeft ze al lang niet meer gehoord op de radio. Zou je deze willen draaien voor alle luisteraars? En ook een beetje voor mezelf. Dit is Bob Seger.

Ik zou de band geen eer aan doen als ik ze zou vergeten, want ze staan gewoon opgenomen in de titel. Bob Seger en de Silver Bullet Band en Against the Wind. Toch nog een beetje country, hè? Ja, kijk, dat is fijn, hè? Het is bijna 11:15. Het is er de hoogste tijd voor. Dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen. Ik kreeg een hele bijzondere van Gerrit Altena. Die had een Duitsstalige plaat van Pat Boone aangevraagd. En die zegt van, joh, nou had jij in eerste instantie gezegd dat hij niet in de collectie aanwezig was. Nou, Gerrit, om eerlijk te zijn, we hadden hem wel, maar een hele krakerige versie. En die kon ik echt niet op de radio laten horen. Maar we zijn even wat verder aan het zoeken geweest. En ik heb een cd-opname gevonden. En die is wat beter om naar te luisteren. Er zijn de kraken dus ook uitgehaald. En het is ook nog een keer een hele verrassende. Dankjewel voor je aanvraag. Het is dus inderdaad Pat Boone met het liedje Kom zu mir. Kijk, dit is die oude. Oh ja, dat wilde ik nog even laten horen. Ja. Die begon ergens in het midden, dus dat is een beetje een chaos, maar hij begint officieel zo.

0: ben blij dat we nog een vinylplatenwasmachine hebben hier. Nou, daar stond hij in. Pat Boone hier bij Radio Gelderland en Kom zu mir. Dat is wel een leuke, hè?
1: Doe nog een Schallplatte.
0: Zeker, want we doen nog een keer zo'n Duits muziekrondje om ongeveer 1:15 vanmiddag. Als een goed begin van je zondagmiddag draaien we er gewoon nog een, omdat het leuk is. Ja, toch? Zometeen verder met de verzoeken. 11:15 is het geworden. We gaan langzaam naar het NOS-journaal van 12:00. En straks ook dat spelletje wat we gaan doen, hè? De zinzoeker. Kun je een mooie prijs mee winnen, namelijk een platenbon ter waarde van €25.

Ja, ze zeggen van de mensen in het oosten wel eens dat ze een accent hebben. Goeiedag, hé. Nou, die Samuel Welte, die kan er ook wel van, hoor. Radio Amsterdam. Ja, maar wel een leuk liedje. Ja, en natuurlijk vanavond dan moeten ze spelen tegen Japan. Ik weet niet wat jij gaat doen. Ik ga in ieder geval wel gewoon kijken. Ik ben helemaal geen voetballiefhebber, hoor. Maar ik vind de sfeer altijd wel gezellig. Gisteravond ook even zitten kijken. Ja, is toch wel leuk. Chippy erbij en zo. Waarom ook niet? Ja. Vanavond ook dus. Vanavond het Nederlands elftal dus tegen Japan. Goed, het is bijna 12:00. Ik zit nog even te kijken naar onze appbox. Want die loopt er behoorlijk vol met verzoeken. Hartelijk dank daarvoor overigens. Irene die heeft ook een verzoekje gedaan, vaste luisteraar van ons. En die zegt, wil je iets van Olivia Dean draaien? Die vraag ik aan voor mezelf. En als kan het liedje Baby Steps. Dan maak je me helemaal blij.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
1: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jelle, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. 1 file in onze provincie, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Elgeldermalsen en afrit Everdingen. Dat is het knooppunt Everdingen, moet ik zeggen. 18 minuten vertraging op dit moment. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang. En de rechterrijstrook is daar dicht. 1 minuut over 12, een goed begin van je zondagmiddag met platen die je hier op de radio kan terughoren door een plaat uit onze platenkast te halen. En dat doe je via onze site gld.nl/muziekcadeau. En geef dat muzikale cadeautje aan jezelf of aan een andere omdat hij het nodig heeft, of dat hij jarig is of een ander feest heeft te vieren. Laat maar komen. En we spelen weer het spel waar je je songtekstkwaliteiten goed moet inzetten in De Zinzoeker. Een pittig spel. We laten 3 keer de opgave horen, maar de prijs is niet mals, namelijk een bon, ter waarde van €25.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
10: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Portiek Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
11: Voordeelhaartjes.nl.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder 1 dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
15: Betting Racing, nu ook complete badkamers inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
16: Muziekcadeau.

En dat is zo leuk, hè? De muziekwereld is ontzettend klein. Want als je eens even gaat opzoeken, waar komt dit liedje nou vandaan? Ik zat het namelijk net te beluisteren en ik had het nog nooit opgezocht. Maar het is inderdaad de trompettenarrangementen die in dit liedje zitten. Als je daarnaar luistert, dan denk ik, dat lijkt wel heel erg op Michael Jackson. En een beetje dezelfde melodielijn. Nou, dat is helemaal niet raar, want als je Thriller van Michael Jackson opzet... Het is niet zo gek, het is namelijk dezelfde componist als Rod Temperton... van het bandje Heatwave, moet je trouwens ook eens een keer luisteren. Hele fijne muziek. En het leuke is dat dit liedje is geproduceerd van George Benson... maar ook Thriller van Michael Jackson, door Quincy Jones. Ja, en het zit ook nog ongeveer in dezelfde tijdspanne. Dit was 1980 en Thriller is 2 jaar later gecomponeerd. Dus nou, zo zie je maar, het lijkt allemaal op elkaar. Want als je goed luistert, dan herken je de overeenkomsten, zeg maar. Goed. Tot zover weer de muziekles van vandaag. Daar ben ik niet zo goed in, hoor, want ik zag het toevallig. Ik denk, dat wil ik toch even met je delen. Vind ik leuk. Zometeen gaan we het spel spelen De Zinzoeker. De songtekstkwaliteiten worden op prijs gesteld. Zet Google alvast aan, want je hebt zometeen de songtekst nodig... van The Doors en Light My Fire. Ga ik zometeen de rest van het spel uitleggen. Maar eerst een verzoek van Bertie Alberts. Bernards, ze schrijft, goedemiddag André. Graag wil ik ook namens mijn man een plaatje aanvragen... voor mijn broer en schoonzus, Dini en Hans Bernards uit Beuningen. Ze hebben beide veel klachten met het hart, dat is niet zo fijn. Dini heeft pas weer een hartoperatie ondergaan. Wij wensen hen heel veel sterkte met dit alles... en hopen dat ze nog wat jaartjes van het leven mogen genieten. Wil je iets van BZN draaien? Maar natuurlijk willen we dat. Zullen we gewoon die Franstalige klassieker eens even uit de kast halen? Ik had even zitten zoeken. Ja, we hebben hier 200 platen van bezig. Dus het is geen doen om daar een keuze uit te maken. Dus ik heb hem maar bij deze gehouden. Hè? Mon amour, kun je ook nog een beetje meezingen op deze fijne zondagmiddag?

Was wel leuk, bij ons thuis heeft mijn zoon van bijna 13 BZN herontdekt. Hij is namelijk gek van het verzamelalbum wat ze uit hebben gebracht, waar alleen de hits op staan die ze aan het begin van hun carrière speelden. En dat was ruige rockmuziek. Ja, die hebben we hier trouwens ook in het systeem staan. Maar dat kan zijn goedkeuring wel wegdragen. Alles wat erna komt, dat is natuurlijk...

spel waarbij je songtekstkwaliteiten die worden getest bij jou. Ik zei al, we gaan het hebben over Light My Fire van The Doors. Ik laat je zometeen een fragment van deze plaat horen. Alleen, Jim Morrison die had zin in een kop koffie. Die loopt gewoon even weg, terwijl de band verder blijft doorspelen. Wat had hij daar moeten zingen? Het gaat om 3 zinnen. Dat zeg ik er alvast bij als hint. Die krijg je van me gratis erbij. Maar welke 3 zinnen zijn het dan? Gooi het even op de app. Heel makkelijk. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En dan maak je kans op een platenbon. Ter waarde van 25 euro. Kun je mooie muziek verkopen. En stiekem tussen ons gezegd en gezwegen. Je mag er ook wat anders verkopen. Dan weet je dat alvast, oké? Light My Fire van The Doors. Daar gaan we dan. Je hoort een behoorlijk stuk. Waar dus een stuk zang is uitgehaald. Wat zingt Jim Morrison daar normaal gesproken?

0: 68 met niemand minder dan Cliff Richard. En congratulations.
1: Ja.
0: Ah, ik krijg nog een mooi countryverzoekje binnen. Wil ik je toch niet onthouden? Het gaat over Willie Nelson. Ja, daar ben ik dan wel verplicht om te draaien na vanmorgen. Ik wil een plaatje aanvragen voor Johan, Miranda, Jonathan en de verdere familie in Spanje. Dat schrijft Wil. Dankjewel Wil voor je aanvraag. Wil gaat zelf dinsdag vliegen, zo schrijf je, van Gran Canaria naar hen toe om de verjaardag te vieren van mijn kleinzoon. Kijk, dat is mooi. En daarna met de auto terug naar Rotterdam. En wil je dan, omdat we dan met de auto terug gaan naar Rotterdam, On the Road draaien van Willie Nelson? Nou ja, daar word je toch blij van. Gaan we gewoon doen.

0: Ja, en zo klinkt een echte Swift die als Taylor Swift zelf langskomt. Ja, precies. Ja, zo is het. Bijna 12:30, de hoofdpunten van het Gelders Nieuws komen er zometeen aan. En we hebben een prachtige chanson klaarstaan. Ik kreeg een heel mooi mailtje van John van der Meer uit Duiven. Dankjewel alvast, John. Jouw verzoek wordt zometeen gehonoreerd. Mooie muziek, maar eerst nog even iets met Wolfman Jack. Dit zijn de Stampeders.
1: Hallo! Is dat you?
2: Who is it?
1: Oh, Cornelis!

0: We can't handle it this weekend.
1: Oh, really?
0: Certainly nice to hear from you, man.
1: Remember,
0: bye!
1: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Dit is Radio Gelderland.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl. De mooiste de bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: 12:30 is het geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In Apeldoorn is het nu 15,1 graden en in Beuzichem 16,4. Het weer in Gelderland. Vanmiddag wordt het overal droog met een afwisseling van wolken en zon, met temperaturen van 17 of 18 graden en een matige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog met zonneschijn tot zonsondergang, en dat is ongeveer 10 uur. En vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Doetinchem is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan aan een schimmelpanniklaan. De eigenaar, die de auto pas enkele weken had, vermoedt brandstichting, en de politie onderzoekt de zaak met behulp van camerabeelden. In Weert hebben de broers Jeff en Mitch een Rage Room geopend, waar bezoekers spullen kort en klein mogen slaan. Het idee ontstond na een reis naar het buitenland en biedt een alternatief voor standaarduitjes zoals een escape room. Meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. 1 file, A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, een minuut of 8 vertraging daar. Als je net inschakelt en je bent aan het brunchen, neem nog een lekker broodje en leuk dat je erbij bent deze zondagmiddag. Nog tot 2 uur vanmiddag kan je muzikale cadeautjes uitdelen aan familie, vrienden en andere bekenden door het aanvragen van een plaat via onze site gld.nl/muziekcadeau.
11: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk. Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
11: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
13: Ver.nl.
14: Muziek cadeau.

En laat ik voor de tweede keer de opgave nog een keertje horen van ons spel. De zin zoeken, maak je kans om een platenbon te waarde van 25 euro. Even de songtekst opzoeken zometeen van Light My Fire van The Doors. Zijn dan veel antwoorden binnengekomen. Aantal goede en een aantal fouten. Dus als je een fout hebt, ik zou het zeggen, controleer het nog een keer. Ja, weet je nou of die fout is? Controleer het straks gewoon nog een keertje. En dan dien je hem nog een keer in. Ding je mee voor die bon, hè? John van der Meer uit Duiven die schrijft: oh, André, ik ben gisteravond naar een mooie muziekavond geweest. Met mijn oudste zus Anke ben ik naar een uitvoering van Chanson geweest in het Musée Sacrum in Arnhem. Voor een enthousiast publiek werden Edith Piaf, Charles Aznavour en Jacques Brel weer tot leven gewekt. Was een prachtige mix, ontroerend en toch, ja, ook veel humor zat erin. Een prachtige avond en zeker aan te raden voor alle liefhebbers van Chanson. Een keuze uit een groot aantal liedjes is best wel lastig. Maar wil je Voor Une Amie Pleurer draaien? Dat zou heel mooi zijn. Ik heb een hele mooie uitvoering gevonden van mise en scène. Bien sûr.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

door velen gezongen, maar dit was toch wel de beste, denk ik. Van Bob Dylan en Knocking on Heaven's Door. Ons spel De Zinzoeker. Ik laat de opgave voor de tweede keer aan je horen met kans op een platenbon ter waarde van 25 euro. Jim Morrison stopt op een gegeven moment met zingen. De band gaat door. Maar wat zingt hij daar? Het gaat om drie zinnen. Dit is de opgave.

0: 06-22-221-432. Dat is het nummer wat je kan appen voor deze drie ontbrekende zinnen. Succes!
1: De Zinszoeker.

0: Ja, en dan gaan ze nog even door. Gezellig daar in Amsterdam. Er waren Tino Martin en Mart Hoogkamer bij elkaar.
1: Hey André,
0: ja?
1: Wann kommen denn die deutschen Schallplatten?
0: Moet ik het even nog over met je over hebben? Over ongeveer 20 minuten. Dan hebben we namelijk weer ronde 2 van onze muziekekken. Welk Duitsstalig liedje wil jij op het podium hebben hier in Muziek Cadeau? Kun je zelf een plezier meedoen. Maar dat mag een ander natuurlijk ook zijn. Hè? Dat is ook fijn. Als je dat wil, dan laat maar even weten via de Omroep Gelderland app. 06-22-22-1342. En daar kan ook trouwens de oplossing van ons spel De Zinzoeker naartoe. Hè? Dus laat maar weten, platenbon van €25, hoe fijn is dat? En dat brengt me even bij een verzoek van Bart van Kesteren. Bart, leuk dat je luistert. Je wil namelijk een plaat aanvragen voor je vrouw Riet, als verrassing. Nou Riet, kom maar even dicht bij de radio, want deze heeft Bart voor je aangevraagd.

0: Radio Gelderland.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Pas op hoor, deze is heet.
9: Oeh, ja.
8: Wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, lekker.
8: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, mam?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
10: Proost.
11: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
13: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro... De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Jelle, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 11 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is dicht en dat betekent een vertraging van ruim een kwartier. En als laatste de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Daar zo'n 7 minuten vertraging. Heb je nog geen favoriet Duitsstalig liedje doorgegeven? Om 1:15 hebben we weer onze Duitse muziekhoek. Misschien draai ik die van jou wel. Geef hem gauw door via de Omroep Gelderland app. En dan kun je rechtsboven even op WhatsApp ons klikken. Komt je verzoek hier rechtstreeks in de studio binnen. En je mag hem ook mailen. Dat is andre@gld.nl.
10: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Voor Pullmanbedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
10: Muziekcadeau.

moet ik denken aan spinning. Ja, dat doe ik zo'n 2 keer in de week. Lekker op de fiets in de sportschool. Maar dan gebruiken ze altijd een ander liedje van Sting. En dat is werkelijk prachtig. Heb je deze wel eens gehoord? Heb je deze wel eens gehoord?

heerlijk is dat. Oh, fantastisch liedje. Moet je maar eens een keer aanvragen, dan weet je zeker dat ik hem zeker ga draaien. Het liedje heet namelijk Desert Rose, is van Sting en Chap Mami. Dat is echt een

0: Nou, ik heb weer een mooi jubileum hier, hoor.
1: Een speciaal muziek cadeau.
0: 9 minuten over 1 is het geworden. Ik kreeg een mailtje van André en Hanja. Dank jullie wel. Jullie schrijven, zou je iets van The Real Thing willen draaien? Want we hebben ze gezien 2 weken geleden in een theater in Leeds in Engeland, in verband met hun 50-jarig jubileum. Het was een fantastische avond in een heel mooi klein oud theatertje. Dus het zou fijn zijn als je You Are My Everything zou willen draaien. Nou, André en Hanja, als jullie daar geweest

0: treden dus nog steeds op. Dat zeiden André en Hanja en ze zijn naar hen toe geweest. In Leeds was het, hè? Ja, in Leeds. The Real Thing and You to Me Are Everything.
1: De Zinzoeker.
0: Voor de derde keer gaan we de opgave laten horen van De Zinzoeker. En vandaag staat Light My Fire van The Doors in de schijnwerpers. Jim Morrison, die had zin in koffie. Die denkt, ja, misschien ook wel even anders, dat weet ik niet. Maar de band speelt dan gewoon door en dan hoor je Jim Morrison niet meer. Maar wat zou die normaal gesproken op die plek hebben gezongen? Het zijn drie zinnen. Schrijf ze in de app, even rechtsboven op de Omroep Gelderland-app. Als je daarin zit, even daarop klikken. Dan komt het hier rechtstreeks in de studio binnen. En dan maak je kans op een bon ter waarde van €25. Dat is toch wel tof, hè? Ben je er klaar voor? Het is een lang fragment, dus je kunt ze er makkelijk uithalen. Althans, dat denk ik. Maar het is ook een leuke prijs, hè? €25 aan een bon kun je eindelijk iets leuks voor jezelf kopen. Dit is de opgave. Even aanslingeren dat in orde.

ook zo, mensen. Dat moet er genoeg zijn, hè? App het maar door. 06-2222-1342. Gaan wij iets draaien van Ben Sletterink uit Nijmegen. Hij wilde deze, die zag hij in de lijst staan. En zei, André, wil je deze draaien? Is mijn zondag weer goed? Dit zijn de Shadows bij Radio Gelderland.

Dat is zo mooi. Wist je dat César Zuidewijk zijn drummen, de techniek daarvan, heeft geleerd van de drummer van de Shadows? Ja, dat is echt waar. Heeft hij helemaal uitgelegd tijdens een theatertour. Zijn we een paar weken geleden aan toe geweest. Dat was echt fantastisch. Nou, en dit waren de Shadows dus zelf met Apache. Het is 7 minuten over 1. Ja, zet de radio maar aan.

nogmaals voor alle aanvragen die zijn binnengekomen. Ik krijg een vakantieaanvraag hier van Maarten, Sandra en Carmen Lageman. Die wonen normaal gesproken in Hilversum. Maar ze hebben de caravan gepakt en zijn in onze mooie provincie neergesneken. In precies Putten. Daar zitten ze. Nou, dat is toch fijn. Volgens mij is het weer in Putten ook heel erg mooi. We gaan nu de zon wat laten schijnen. Ik zou zeggen, pak die portable radio even uit de caravan. Zet hem even op het tafeltje in de voortent.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Ja, dat is zo leuk als de camera's op de studio staan. Dan gaan we van die appjes binnenkrijgen waarin luisteraars zeggen: André,
1: wat ben je aan het doen?
0: Nou ja, soms dan worden de platen gedraaid waarvan je zegt van, nou, daar word ik zelf heel erg blij van. Dus ik heb deze al even wat vooraf luisteren, zo noemen ze dat dan. Ja, het is de laatste voor de hoofdpunten van het Gelders nieuws van 1:30. Dit is Shaka Tak bij Radio Gelderland. Dit is

0: Radio Gelderland.
1: De hete zomer, crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op Woonboulevard Zutphen.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
11: Het is 1:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Apeldoorn nu 15,3 graden en in Hoevelaken 16,8. Het weer in Gelderland, vanmiddag wordt het overal droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige noordwestenwind. En vanavond is het droog en schijnt de zon nog een tijdje en die gaat onder om 10 uur vanavond. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Vierhoutenweg in Elspeet is een wielrenner vanmorgen ernstig gewond geraakt na een botsing met een stilstaande motor. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Nijmegenaar Eloy Room maakt vanavond zijn WK-debuut als doelman voor Curaçao tegen Duitsland. En dit is een historisch moment voor Curaçao dat voor het eerst deelneemt aan het WK voetbal. Meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de AWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 minuten vertraging. En de A2, dat is de langste, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Daar 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechter, is het de linker of de rechter rijstrook? Welke is nou dicht? Oh, wacht even, dan ben ik dom. Even kijken. Oh ja, hier. De rechter rijstrook, die is dicht, dan weet je dat. Dat is wel even belangrijk om te noemen. De zondagmiddag bij Radio Gelderland. Veel platen die je hebt aangevraagd. Ik heb nog een half uurtje waarin ik de laatste verzoekplaten laat horen. En als ik je zo meteen ga bellen, dan heb je de goede antwoord gegeven op ons spel De Zinzoeker. En dan heb je die platenbon gewonnen. Dus ga bij je telefoon zitten.
12: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
13: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleep Reverbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleep Reverbis, Bol.com.
0: Grote designmeubel outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
13: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.

0: Ja, of het nou uit die... Ja, ja. Ja, nee, dat is prima. Je wou nog even een stukje zingen. Nee, dat is prima. Benson Boone en In the Stars. Ja, ik wou zeggen of het nou uit de jaren 60 is of nu. Het klinkt allemaal in muziekcadeau. Dat maakt het zo leuk, hè? Ah, de finale.
1: De Zinzoeker.
0: We gaan even bellen met Ruurlo. Daar woont Jeroen. Jeroen Mousset. Jeroen, goedemiddag.
2: Ja, hoi, goedemiddag.
0: Hoe is het met de barbecue? Staat hij al aan voor vanavond voor de voetbalwedstrijd of niet?
2: Ik zit op een flat, ik kan niet op een gewone barbecue aan.
0: Ah, zo'n kleintje? Zo. Ah, nee, dan rook je de buur uit.
2: Ja, ik heb een kleintje. Ja, een elektrische.
0: Oh ja,
2: die gaat wel aan.
0: Ah, kijk, dus het wordt gezellig. Je gaat wel kijken dus vanavond. Wat wordt de einduitslag?
2: Ja, 2-1, denk ik.
0: 2-1 voor Nederland dan, neem ik aan, hè?
2: Ja, voor Nederland.
0: Ja, oké. Nee, dat is helemaal goed. Nou, Jeroen, we gaan even terug naar de actualiteit. Want ik heb voor jou even die drie zinnen nodig die Jim Morrison niet zong in de opgave van ons spel De Zinzoeker. In de tussentijd rookt de barbecue gezellig verder, hoor ik. Maar zeg het maar, welke zinnen hebben we gemist?
2: Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Try to set the night on fire.
0: Ja, precies. We gaan het even checken. Let op.
3: Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire.
0: Gaat goed, hè?
3: Ja.
0: Ah, volgens mij, het is helemaal goed, hoor. Fantastisch. Ja. Hey, Jeroen, we gaan je naar huis sturen. Nou ja, niet naar huis sturen, want je bent natuurlijk al thuis. Maar we gaan een hele mooie bon aan je opsturen van 25 euro. Heb je zomaar gewonnen met dit spel. Fijn, hè?
2: Ja, geweldig. Ja, hartstikke mooi, man.
0: Ja, nou, die ga je krijgen van ons. Koop er iets moois voor. En we wensen je verder nog een hele fijne en mooie zondag, uiteraard.
2: Ja, en jullie ook. En een fijne wedstrijd.
0: Ja, nee, hetzelfde uiteraard. Geniet ervan vanavond.
2: Jo, jullie ook, hè. Bedankt.

0: ga morgen gelijk een afspraak met de tandarts maken. Zo zoet is dit, hè? Springt het glazuur van je tanden af. Maar wel fijn om te luisteren. Lionel Richie en Diana Ross in Endless Love. Ja, Jenny Wiesenbrock, jij krijgt deze plaat aangeboden, wist je dat? Want je bent 66 jaar geworden, dat heb ik gelezen, op 31 mei. En de zoon van Herman Wiesenbrock, 33 jaar geworden. Oh, kijk, dat zijn toch mooie verjaardagen. Herman was de aanvrager, woont in Dieren. Dankjewel, Herman. Ja, leuk. Bijna 10 minuten voor 2 is het geworden. Zometeen is Erik van den Berg je vriend op de radio. Ja, Erik, kom even snel binnen, want wat zit er zo meteen in de show?
1: Ja, ik ga vandaag terug met speciale aandacht naar 14 juni 1977. Kijk even in de krant van toen. Kijk ook eventjes naar de hitparade van toen natuurlijk. Uiteraard, en ik heb alvast één hele lange plaat. Een plaat die we misschien volgende week zondag ook wel voorbij zullen horen komen. De Mark and Clark Band, de Worn Down Piano.
0: Ja, mooi.
1: Ja, die is minuut of 8. En die mag volgende week natuurlijk ook bij De Langste Dag, als we alleen maar lange liedjes gaan draaien.
0: Ja.
1: Verder duik ik het archief van Top op natuurlijk in met Ad Visser. En ik duik ook het archief van Countdown Televisie in. Met Erik de Zwart, begin jaren 80. En toen had hij De Dijk te gast. En ik kan alvast verklappen, Erik de Zwart had eigenlijk geen idee wie de mannen van de dijk waren. Dat
0: hoorde
1: echt terug in het interviewtje wat hij met ze had.
0: Okay.
1: Dat en nog veel meer natuurlijk. Tot 6 uur. En alle 13 goed.
0: En zo is het. Alle 13 goed met Erik van den Berg. Hij is er tot een uurtje of 6 vandaag. Draaien wij nog de laatste platen voor het NOS-journaal van 2 uur. Dit is een Zweeds duo en ze maakten prachtige muziek. Roxette, dit is The Look. Walking like a

fijnste muziek die hoor je hier bij Radio Gelderland. Sowieso de hele dag door. Maar vandaag, vanmorgen en vanmiddag vroeg je het ook aan. Dit is de laatste, aangevraagd door Rob Eekhoff uit Wiegen. C'est la vie van Emmylou Harris. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Volgende week dan meld ik me wel ergens weer. En zometeen na 2 uur, Erik van den Berg.

0: Radio Gelderland.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
5: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
7: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur. Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl. Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor en wandelcollectie van Midden-Nederland.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16
9: tot 19 graden. Zometeen gaan we beginnen aan alle 13 goed.
8: Morgen
9: met
8: begin
9: onder
8: bewolkt,
9: meer.
8: Met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Deze van Queen, en die kennen we natuurlijk. Die zingen we zometeen allemaal mee. I want to break free.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
12: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
13: We komen alles op je gemak zitten in luistering.

Queen en I Want to Break Free. En daarmee zijn we begonnen. Aan een hele zondagmiddag vol met lekkere gouden ouwe in alle 13 goed. Ik neem je vandaag met speciale aandacht mee terug naar de hitparade van vandaag in 1977. We kijken naar het nieuws, naar tv en naar de andere zaken van toen. In de krant zie ik een advertentie voor de Philips Hi-Fi Stereo platenspeler GA437. Wie had hem? Met direct afleesbare naaldkrachtinstelling. Daar kon je zelf regelen hoe hard je wilde dat de naald ging drukken. Kostte 299 gulden. Geen geld voor zo'n prachtig apparaat, toch? Bovendien was het vaderdag, of bijna vaderdag.

0: Oh, Pretty Woman. Roy Orbison hier in alle 13 goed. Ik neem je even mee naar 1983. Toen konden we op televisie kijken bij Veronica naar het programma Countdown. Met muziekclipjes en optredens natuurlijk. Erik de Zwart trouwens tegenwoordig ook nog trambestuurder. Een tijdje geleden reed hij nog rondjes door het Openluchtmuseum ter ere van zoveel jaren bestaan van de tram, volgens mij. Dat is zijn grote passie, maar we kennen Erik natuurlijk vooral als presentator van radio- en televisieprogramma's. In 1983 presenteerde hij Countdown en had hij gasten in de studio, de band De Dijk. Maar eigenlijk kende die ze op dat moment nog niet zo heel goed.
1: Gaan we over naar muziek in Countdown Café van eigen bodem, van Nederlandse bodem. De Dijk, jij bent eens even kijken, ik moet het dit keer helemaal goed zeggen, want ik heb een keer zijn naam verbasterd. Huub van der Lubbe, nou zeg ik het even goed. Huub, jullie hebben een LP uitgebracht met daarop onder andere het nummer Bloedend Hart. Wat was daar verder op te vinden?
2: Onze daaropvolgende single, De Stilte voor de Storm. Onze daaropvolgende single, Zo Dichtbij.
1: Nu gaan jullie binnenkort een nieuwe LP maken. Ondanks dat toch de singles die van de LP afgekomen zijn niet echt grote kassuccessen geweest zijn.
2: Nee, dat wil me niet lukken. Ik weet niet hoe dat komt. Maar in Amerika gaan we heel goed.
1: Toch wel, denk je?
2: Ja, gaan we heel goed.
1: Ik hoop het voor je in ieder geval. Hier zijn ze dan nog een keer, De Dijk. Nog een keer in Countdown met Bloedend Hart.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Ik heb veel spierpijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op Woonboulevard Zutphen.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
8: Radio Gelderland tot 6 uur, alle 13 goed met de allerlekkerste gouden ouwe. Voor het laatste nieuws kijk je natuurlijk even op onze website gld.nl of in de Omroep Gelderland app. Zo meteen neem ik je weer mee terug naar de jaren 70. En vandaag komen we in de jaren 70 een man tegen, dezelfde man tegen, die heel veel commercials insprak. Ik ben benieuwd of je zijn stem herkent nog.
9: Er waren eens twee chameleons.
10: Hoe ben ik bruin?
9: Vroeg de een.
10: En geel?
9: Zei hij.
10: Wel, Jons.
11: Laat maar,
9: zei de ander.
11: Geef mij maar iets fris, iets helders.
9: Deze fabel werd u aangeboden door Van de Vessel. De enige smaak die geen kleur nodig heeft.
8: Heb je enig idee om welke frisdrank het eigenlijk ging? En wie was nou die beroemde Nederlander? Je hebt hem herkend, toch?
12: Jos Brink. Begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor 179 euro.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
18: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
19: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Alemba de Luna hier op Radio Gelderland Bonium. Ik neem je weer even mee naar juni 1977. Zometeen uit de hitparade van toen. Hello Stranger, Yvonne Elliman. Maar eerst naar Van Cote en de Bie. Als ik zeg goed kouwen, dat het eten gelijkmatig in je bloed komt, dan weten heel veel mensen denk ik wel waar het volgende stukje cabaret uitkomt. Van Cote en de Bie.
1: Als jij je vooral nog van plan zijn om doktertje te gaan spelen, dan heb jij achter de hoofd de Panorama en de Nieuwe Revue en de Bonte Illustrierte opengeslagen klaarleggen op de bladzijde bij de grootste prammen hangen. Dat heet stimulatio in de seks. Vroeger was dat heel onbeleefd tegenover je vrouw, maar tegenwoordig mag dat van de FIFA.
2: Nee, wacht even. Wacht even. En het is hartstikke donker. Hoe kan ik dat dan zien, al dat haat voor de deur? Nee.
1: Hartstikke donker, waar is dat hartstikke donker?
2: Ja, in mijn slaapkamer natuurlijk.
1: Ja. Die legt de bonk in het donker. 1977. Leg er een met een licht uit de rol, deze me in Nederland in 1977.

0: Radio Gelderland.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
10: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
12: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
11: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
15: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
16: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
17: Alle 13 goed. Met Erik.

0: Lassen. John Fred en de Playboy band Judy in Disguise.
1: Dat was toen.
0: Vandaag neem ik je mee terug naar de tweede week van juni 1977. Zo direct weer een groot hit uit de hitparade van toen. What kind of dance is this? Veronica Unlimited. Maar eerst eventjes de krant erbij gepakt. Op de voorkant van de krant een bericht uit Den Haag / Apeldoorn. CRM-minister Van Doorn blijft namelijk bij zijn aanvankelijke standpunt dat de tuin achter Paleis Het Loo in Apeldoorn in 17e-eeuwse stijl moet worden ingericht. Met deze opvatting keert de bewindsman zich tegen de meerderheid van de Tweede Kamer. Die hadden waarschijnlijk gezegd, plant er maar een paar rhododendrons en een leuk vijvertje en klaar is Kees. Maar Van Doorn zegt, nee, dat moet je bij het oude laten. Dat moet recht doen aan de historie. Zoals dat gepast en geboden is. En dus werd de tuin in de oorspronkelijke staat gehouden of hersteld. Dat moet er ook, dan kun je je niet voorstellen dat je daar maar gewoon iets anders van gaat maken natuurlijk. Hè. Paleis Het Loo, daar zijn we trots op. Dat moet wel blijven zoals het is natuurlijk. Hè. Zometeen heb ik Rob Sechoffi voor je.

0: Alle 13 goed. En de rest nog beter. Op Radio Gelderland.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

Zondagmiddag Radio Gelderland, de lekkerste gouden ouwe zoals deze. 5-star en All Fall Down. Laatste tijd weer veel te doen over ruimte, reizen, maanbezoek en zo. Inspireerde lange tijd heel veel artiesten om er liedjes over te maken. Over alles wat met ruimte en zo te maken heeft. Zoals Peter Schilling, Major Tom, völlig losgelöst.

0: Radio Gelderland.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Nu bij Dirk, Lavazza Koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
9: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
13: Radio Gelderland, dit is tot 6 uur. Alle 13 goed, met alleen maar de allerlekkerste gouden ouwe. Voor het laatste nieuws kijk je natuurlijk even op onze website, gld.nl... of natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Ik had het vorige uur al een commercial voor je van een bekende Nederlander. En die sprak in de tijd heel veel commercials in. Ik vroeg me af of jullie hem allemaal hadden herkend. En de meeste mensen hadden dat natuurlijk wel. Het ging over Jos Brink. Het gaat over Jos Brink. En die heeft nog veel meer commercials ingesproken in de jaren 70 met name. Bijvoorbeeld deze voor boter.
14: Kijk, wat is dat nu? Iets nieuws en heet smeltuur. Dat ga ik eens proberen.
15: Vleesjuw in een pakje. Nieuw uit de Bluebandkeuken. Smeltuur smelten in de pan. Doe er 2 keer zoveel water bij. Dat ziet er goed uit. Smeltjuw.
14: En je hebt gewoon een lekkere jus.
15: Met Smeltjuw.
13: Wat een geweldige kerel was dat, hè? Zo aardig en een geweldige vakman. Wat een geweldige tv-presentator. Jos Brink. Zometeen nog veel meer Jos Brink. Ook nog meer commercials. Zometeen heb ik voor je deze van Midjour.
16: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
17: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
16: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer... de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
0: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Mature and If I Was.
1: Dat was toen.
0: We kijken met speciale aandacht naar 14 juni 1977 naar de hitparade. Maar we kijken ook zeker eventjes naar de televisie van toen. We konden onder meer kijken om 10 voor 10 op het eerste net naar een serie die begon bij de NCRV met deze tune. De aflevering heette In Greep van de Angst en het is natuurlijk, heb je het herkend, Kojak. Verder konden we onder meer kijken naar Televizier Magazine, Kerkenpad, Barbapapa, bij Teliak een cursus voor huisartsen, een samenvatting van Dovo IJsselmeervogels en een documentaire over Curaçao. Nou, die zijn zometeen ook op televisie, hè? Die moeten voetballen tegen Duitsland. En dit dus. De lolly etende Kojak.
1: Terug. Terug. Naar de jaren 70. Back to the 70s. Op Radio Gelderland. En dit was 1977.

Wet, wet, wet. Een sweet little mystery hier in alle 13 goed. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 4 uur. We gaan naar Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Dat liedje werd eigenlijk geschreven voor Aretha Franklin. Maar die zag er uiteindelijk toch maar vanaf omdat het te veel gospelachtig was. En dat paste op dat moment niet zo goed in de carrière waar ze toen mee bezig was. Nou, Dusty zei, dankjewel. Dan zing ik het in. Maak ik er een grote, dikke, vette hit van.

0: Radio Gelderland.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker een zelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. A smooth operator.
9: Smooth operator. Dankjewel. Zometeen door met alle 13 goed. Met onder meer deze. The Smooth Operator. Sjardé.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld.
9: Maar na de reclame is Andrew Gold.
11: Uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, veranda-zonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
13: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
14: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
15: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Advisser presenteerde de uitzending. En kon onder meer aankondigen de nieuwe van Lionel Richie.
1: Die kunnen we dan nu gaan beluisteren en bekijken, want de Penny Lover. Volgens mij wordt het weer een wereldhit.

0: Someday, my prince will come, Patricia Pai. Nou ja, dat had ze misschien toen niet kunnen bevroeden dat er een prins op een witte paard zou voorbijkomen voor haar. Ook haar kwam dat geluk toe natuurlijk. En toen kwam er nog een prins en weer een paard. En nog een prins en weer een paard. En nog een prins en weer een paard. Over haar huidige status, relatiestatus ben ik trouwens niet van op de hoogte.
1: Dat was toen.
0: Ja, je kunt ook niet alles weten natuurlijk, hè, Patricia Pai. Terug in de tijd, 14 juni 1977. We kijken naar de hitparade van toen. Ik heb trouwens uit die hitparade eventueel ook nog te draaien, als je het leuk vindt, zometeen de Mark & Clark Band met de Worn Down Piano. Dat is een hele lange natuurlijk. Maar als jullie het leuk vinden, dan ga ik die zometeen gewoon laten horen. Geen probleem. Nu naar het Songfestival van 1977. Nederland werd vertegenwoordigd in 1977 door Hedy Lester, de Malle Molen. En voor België deed Dream Express mee, A Million in 1, 2, 3. En daar deed een van de zussen Maassen mee. Die hebben nog lange tijd in Harderwijk gewoond. Maar het Songfestival van 1977 werd gewonnen door Frankrijk met Marie Myriam. Zij zingt L'Oiseau et l'Enfant.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
6: We zijn bezig met de gezelligste gouden oude middag op je radio. Alle 13 goed tot 6 uur vanmiddag met alleen maar de allerlekkerste, allermooiste gouden ouwe. De jaren 60, 70 en 80. Voor het laatste nieuws kijk je natuurlijk even op de website van Omroep Gelderland, gld.nl of in de Omroep Gelderland app. En zometeen neem ik weer een kijkje in de krant van toen. We konden onder meer in 1977 gaan kijken naar een nieuw programma bij de NCRV. En daar hebben we met z'n allen met verbazing en plezier naar gekeken. Dat programma, dat heette Showroom.
7: Ik moet altijd huilen als ik het woord Bugatti hoor. Of over de familie Bugatti. Dan doet me dat erg veel verdriet. En dan word ik emotioneel. En daar kan ik niks aan doen. Maar mijn grote liefde gaat nou eenmaal voor Bugatti's. En daar doe ik alles, laat ik alles voor wat mogelijk is. En ik hoop later van mijn vader een echte Bugatti te krijgen.
6: Ik moet het nog steeds weer omlachen. Deze man was dus helemaal gek van het merk Bugatti. En als hij erover sprak, dan bracht hij een huilen uit. Nou ja, zo hadden we de meest mooie paradijsvogels natuurlijk in dat programma. Show.
8: 4 dagen all inclusive, al voor €223,50.
9: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
10: Mijnleesbril.nl.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
14: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

De Pointer Sisters en Should I Do It. Vandaag neem ik je 13 keer mee terug naar de hitparade van toen. En dat is dit keer de hitparade van 14 juni 1977. Je hebt er al heel veel gehoord. Marie Myriam van het Songfestival. Veronica Unlimited. Nu heb ik Cherchez La Femme. Dr. Buzzard's original Savannah Band. En zometeen, en het was toen nog niet echt een hit, maar eerder nog een tip. Rob de Nijs zo direct. Ook juni 1977. Het werd zomer.

0: never did see. De Joker, de Steve Miller Band. We zijn toegekomen aan een mooi instrumentaal werk. Wat heet een stukje fenomenaal instrumentaal.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: We gaan naar Jonathan Richman, Egyptian Reggae. En Jonathan die heeft een catchy dingetje gemaakt. En eigenlijk had hij dat niet helemaal zelf bedacht. Eigenlijk had hij het een klein beetje gejat. En hij dacht, ik kom er wel mee weg, dat valt niemand op. Maar goed, toen het één keer een hit was, toen viel dat mensen wel op van dat het nogal leek op iets anders natuurlijk. En zo gebeurde het. Dat hij schoorvoetend moest bekennen dat hij inderdaad wel heel erg goed had geluisterd naar een song uit 1973. Non Shall Escape the Judgment. Johnny Clark. Ja, en als je dat hoort, dan hoor je wel van, ja, we weten wel waar Abraham de mosterd heeft gehaald. Dit is die Johnny. Luister maar eens.

Een beetje van mezelf en een beetje van Maggie, zeiden we thuis altijd. Nou, had het dus een klein beetje gejat, maar wel goed gedaan. Jonathan Richman in instrumentaal fenomenaal vandaag. Egyptian reggae. Zo direct nog Even the Bad Times Are Good, de Tremlo's. Maar eerst The Jam

0: Radio Gelderland.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de
12: dank je wel. Zometeen de favoriete top 3. Dit keer de favoriete
11: het
12: top 3 van Kees Versluis. En ik heb direct na de reclame voor je.
11: Bij 18 deze. Graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Voor sport. Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
14: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
15: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
17: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
19: Voor Luxaflex zonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
20: Alle 13 goed. Met Erik van der

De Dewey Waters en Long Train Running. We zijn toegekomen aan de favoriete top 3. En dat is dit keer de favoriete top 3 van Kees Versluis. Kees is zanger, doet heel graag Elvis. Werd wereldberoemd in 1993 toen hij meedeed aan de Soundmix Show. En tijdens de uitzending, Kees werd geraakt door een camerakraan. Die raakte hem op zijn hoofd en hij heeft bloedend daar zijn liedjes aan zingen. En Kees treedt regelmatig op, heeft wel eens even contact met mij. Dan zegt hij van, ik treed binnenkort weer in Gelderland op. Kun je het even verkondigen? Maar natuurlijk altijd, Kees. Dan zei ik tegen Kees laatst, als jij nou eens een mooie top 3 inlevert, dan ga ik die weer voor jou draaien. Nou, zo geschieden. En natuurlijk is de eerste keus voor Kees, dat zal je niet verbazen, een liedje van Elvis Presley. Nummer

0: Eerst Elvis Presley en toen Boudewijn de Groot. Avond in de top 3 van Kees Versluis. Als je ook een top 3 wilt samenstellen, van harte uitgenodigd. Stuur even een e-mail of een WhatsApp-bericht. Dan komt dat altijd goed. We hebben nog eentje te goed in het repertoire van, of in de top 3 samengesteld door Kees Versluis. En dat wordt een mooi nummer uit de jaren 80 van Talk Talk.
1: 3.
0: Such.

0: De derde keus van Kees. Talk Talk. En Such a Shame. Mooie top 3, Kees. Prachtig gedaan.
1: Dat was toen.
0: Vandaag neem ik je 13 keer mee terug naar de hitparade van toen. En dat is vandaag 14 juni 1977. En we komen in de hitparade onder meer tegen. En natuurlijk ga ik die eventjes laten horen. Oerend hart voor Normaal. Normaal stond ermee op nummer 5. En voordat ik die laat horen, laat ik eventjes Oerend hart in een geheel andere versie horen. Maar wel een hele charmante versie. En niet zonder reden, want dat is de versie gespeeld door Orgel Joke. En Orgel Joke is uitgenodigd door de FIFA, de Wereldvoetbalbond, om binnenkort, als Oranje tenminste doorgaat naar de rest van het toernooi, naar de poolfase, is ze uitgenodigd om een keer in een stadion te komen spelen in Amerika. Het wordt echt elke keer gekker met Orgel Joke. Ze heeft al alle grote festivals van Nederland gedaan. En nu komt daar dus binnenkort wellicht ook nog het wereldkampioenschap voetbal bij. Maar, zo liet ze deze week weten, eerst maar eens even kijken of ik mijn andere afspraken kan afzetten. Want ik heb ook nog een bingo staan. Prachtig, prachtige vrouw. Orgel Joke, hier speelt ze Oerend hart.

0: orgeljoker. En wie weet leert zij binnenkort de hele wereld...
1: Hukken!
2: Hukken!
1: Hukken! Hukken! Hukken!
2: Bier drinken.
3: Zuipen.
2: Ja, zuipen, al horen.
4: Gezellig samenwezen. Veel bier drinken, want dat hoort erbij.
2: Hukken is alles wat lekker en onbenullig is en een beetje woest. Zolang het maar niks met seks of geweld te maken heeft. Hukken!
0: En in juni 1977 leerde ook de rest van Nederland hukken.
5: Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg ah. Ah. Ik zeg oeh.

0: Radio Gelderland. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
7: Nog een half uurtje, alle 13 goed op Radio Gelderland, met zometeen het allerlekkerste voor het laatst bewaard. Ik ga nog de Mark & Clark Band ook laten horen zometeen met de Worn Down Piano. Ik kreeg daar een aantal appjes over dat toch wel een hele mooie plaat was. Nou, die ga ik zometeen zeker eventjes laten horen. Voor het laatste nieuws kijk je op gld.nl of natuurlijk in de Omroep Gelderland app. En ik heb je vandaag al een aantal commercials laten horen, ingesproken door Jos Brink. En ik heb er nog eentje voor je.
8: Schilderen en nooit meer schuren of plamuren verkwast uw geld niet. Gebruik Sadolin.
7: Ach ja, Jos Brink. Zometeen deze in alle 13 goed.
9: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
10: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
5: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
0: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Olivia Newton-John, bijgestaan door de mannen van ILO in Xanadu. Nederlands elftal moet voetballen. Dat gebeurt in Dallas vanavond tegen Japan. Ik denk Dallas, daar is toch dat liedje van? Ja, daar is zeker een liedje van. Een hele leuke. Van Johnny Lyon. Dat kan toch alleen maar in Dallas? Dat komt toch alleen maar voor in Dallas? Nou, we gaan het vanavond beleven, jongens. Met het Nederlands elftal.

0: Het is een Nederlands georiënteerde voetbalavond op het WK. Want Curaçao moet spelen met heel veel Nederlandse inbreng natuurlijk. En dan het Nederlands elftal later ook nog tegen Japan. Alleen in Dallas, Johnny Lyon. Volgende week zondag trouwens, de langste dag, drijven alleen maar hele lange platen. De Worn Down Piano zou daar prima bij passen, Mark & Clark Band. Maar die ga ik nu ook alvast laten horen, want die staat vandaag in 1977 gewoon in de hitparade.
1: 1977.

Zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

The Guys and Dolls, You're My World. Dat was de laatste uit de hitparade van vandaag, 14 juni 1977. Zometeen de lekkerste voor het laatst. Dit keer een prachtige live-opname uit een roemruchte tour van een wereldberoemde Amerikaan. Hij kwam die tour ook in Nederland doen in 1985.

0: Billy Joe Royal en Hush. Dat was een hele lekkere, maar niet de allerlekkerste. Want die heb ik weer voor het laatst bewaard. Aan het einde van alle 13 goed neem ik je nog even mee terug in 1984, 85. Bruce Springsteen was toen natuurlijk al een superster. En die trok de hele wereld over om stadionconcerten te doen. En dat was geweldig. Dat liep helemaal in positieve zin uit de hand. Dat duurde uren en uren. Met zijn E Street Band speelde hij alle grote hits en nog veel meer. Wat een feesten zijn dat geweest. Met terugwerkende kracht baal ik ervan dat ik er niet bij ben geweest. Hij kwam ook al 2 avonden naar de Kuip in Rotterdam. En uit die tour, de Born in the USA Tour, heb ik een prachtige opname voor je. Born to Run. Hartstikke idee. Een hele fijne avond.
1: Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen and the E Street Band.

0: Radio Gelderland.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
2: Betting Racing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20... Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majszak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majszak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
0: Gelderland. De avond van Gelderland. Non-stop muziek.
6: Radio Gelderland. I've heard people say that too much of an

0: niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: zeg eens, hoe lang is jouw favoriet?
1: Oh, dat is lang.
0: Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9de zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: waar dit staat.
1: En ik wens je nog een fijne avond.
2: En die thuis, bedankt voor het kijken.
3: Dank voor het kijken.
4: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Somerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur. Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen 2 helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.